hef ik mijn bril haar willen loden. Ze is immer weg, dat is zo niet aufhoden. Ook achter den Schlüttel bin ik immer her. Wo is hij bloos? Ik löf, ik kan niet meer. Oh nee, dat kan doch wohl nicht angehen.

besteht. Wat blift is drömen, wat blift is mord, wat blift is weten, nad erbkund de flot. Wat blift is weten, nad erbkund de flot.